Policeman ik nam in. Ik heb dat even een woord gegeven. We go. Mama deed een woord. Ik heb de moord begrepen. Ani, dan in de kanet neen niet aan ze wordt. En de maatschappij nog een, dan heb ik het na. Inachter.